0: nieuws op Radio Seabreeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: De 1395 AM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Dit
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Dolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Dolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Radio Seabreeze.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Wee, wee, wee. Baby,

0: Debrief AM.
1: In omgekeerde volgorde draaiden we Jim Croce, I'll Have to Say I Love You in de song uit 74. Dave D. Dozy, Biggie, Mick en Titch met OK uit 67. En Casey and the Sunshine Band met Come to My Island uit 1979. De volgende was in de tijd te mooi voor de hitlijsten.

0: Je bent erbij.
1: Seabreeze AM.
0: Een gevoelige hadden we als laatste. Een mooie. Louis Nees, magiefje uit 1972. Tom Jones daarvoor. Love Me Tonight uit 1969. En de eerste was uit de film Saturday Night Fever. Yvonne Elliman in Vacant Review uit 1978.

0: Dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Breeze AM.
1: Ringo Starr was de laatste die hoorde. Oh by my, uit 74. Booker T en de MG's daarvoor. Time is Tight uit 69. En de eerste was van Highlight. California uit 77. Kijk je even met me mee? We kijken even om het hoekje.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
7: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radiosiebreeze.nl. Luister jij ook mee?
11: Luister jij ook mee?
12: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Het is verhaal van Gallagher en Lyle, vrienden, hier in deze studio waar wij het eruit presenteren. Want het is maandagochtend, het is 8 juni. Ik zeg welkom tot en met 9 uur zijn wij bij je. En eruit aan de slag, want we hebben weer een nieuwe week.

We zijn vanochtend begonnen met Martin van Kampen, waarvoor dank. Nu weer eruit, Anne Zijlstra, straks om 8:20 een nieuwe opgave Morgenster. En om 8:30 krijgen we de oude nieuwsfeiten op deze dag. Verder heb ik natuurlijk straks de oplossing Morgenster, 8:40. Maar nu koffie en brood en jij uit bed. Ja, en zoals iedere dag en iedere werkdag gaan wij aan de slag met onze oven. En die had ik lekker al vol verwarmd. Ja, ik wilde iets anders zeggen, maar die stond al klaar. Dus die broodjes liggen natuurlijk ook al te wachten voordat ik die even smeer. En daar een heerlijk bakje koffie bij serveer, vrienden. Ondertussen ga je lekker luisteren en bijkomen. We gaan naar Jason Donovan en Seal.

0: Ja, ik luister omdat ik de muziek geweldig vind.
1: Heerlijke muziek natuurlijk. Zara Larsson met het prachtige Lush Live, vrienden. Ja, en naar de volgende plaat kijken we even naar de nieuwe opgave Morgenster. Ja, wie zal het zijn?
0: Dit is Eruit met Anne Zijlstra.

Henk Wijngaard coverde dit ooit, weet je nog? Dat was de zingende trucker uit Nederland. Ja, een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk hadden we ook nog. Maar dit was gewoon de originele uit de jaren 80 van Eddie Rabbit en Driving My Life Away op deze 8e juni. Ja, de tijd vliegt voorbij. We zijn toe aan de nieuwe opgave Morgenster. Ja, we zijn weer toe aan de Morgenster. Iedere ochtend krijg je van ons rond de klok van 7:40 een aantal aanwijzingen. Wij zoeken een artiest, artiesten, band of whatever. In dit geval zoeken we een artiest, geboren 1947, 21 april in Michigan, USA. Hij werd geboren onder de naam James Newell Osterberg. En hij werd later wel de Godfather of Punk genoemd nadat hij was doorgebroken met zijn muziek. Hij heeft onder andere gespeeld in groepen als The Stooges en The Prime Movers. En in de jaren 70 ging hij een samenwerking aan met David Bowie, die toen de tijd in Berlijn aan het spelen was en daar veel inspiratie uit haalde. De man had in 1977 zijn grootste doorbraak en David Bowie ging zelfs 8 maanden met hem op tournee. Weet jij wie het is? 8:40 krijg je van mij de oplossing. En wij gaan terug naar 1957 met Buddy Holly en de Crickets.

Natuurlijk Chicago, het kenmerkende geluid, werd al geschreven deze Stay the Night. Kwam allemaal uit de jaren 80, vrienden. Ja, wat klinkt dat toch echt ethisch, vind je niet? Je luistert daar eruit op deze maandag, het is 8 juni. En na de volgende plaat gaan we weer eens even kijken naar de oude nieuwsfeitjes, wat er allemaal gebeurde op deze dag. Maar terug naar 1967 met Paul.

is dat hij het zelf toegeeft dat hij een beetje slecht is, deze Paul Jones. I've been a bad, bad boy. En dat brengt ons ruim bij 8:30 en we zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. Ja, we gaan terug naar deze dag 1783. De vulkaan Laki, dat is in IJsland, begint een maandendurende uitbarsting. Gevolgen: 8000 mensen en bijna de gehele veestapel van IJsland sterven door de dampen. 1965, 18.000 mensen op de vliegbasis Woensdrecht zien twee leden van het stuntteam Whiskey 4 dodelijk verongelukken tijdens een vliegshow. En dan 1972, in Vietnam maakt fotograaf Nick Ut een foto van het meisje Kim Phuc dat na een napalmbombardement gillend wegrent. 1978, de Nieuw-Zeelandse Naomi Jones voltooit een solo zeiltocht rond de wereld en dat na 272 dagen maar liefst. 1986 dan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kurt Waldheim wint de Oostenrijkse presidentsverkiezingen, ondanks bekendmakingen over zijn oorlogsverleden. En dan de laatste, 2002, koningin Beatrix wordt oma. Ja, het is ongelooflijk, maar echt waar. Haar eerste kleinkind wordt geboren en ze heet Eloise en ze is dochter van prins Constantijn en prinses Laurentine. Ja, kon nog net even een piepje af, vrienden. Heerlijk, je hebt de oude nieuwsfeiten gehad. Straks nog de oplossing van de morgenster. Blijf luisteren, tot 9:00. Eruit. En nu, Cool Kids met Echo Smith.

krachten. En dat leverde deze I'll Be Your Baby Tonight al, vrienden. Lekkere plaat uit de 90's hierin eruit. Ja, ja, we gaan voort en we lopen naar de oplossing van de morgensterf. Die krijg je zo meteen. Weet je nog? Wie

Ja, wat een lekkere plaat. De Clock daar, Rogers hoor je met Jack in the Box. En op zijn Nederlands is dat gewoon een duveltje uit een doosje. Dat had je vroeger, weet je wel. Dan maak je dat doosje open, kreeg je een cadeautje en dan sprong daar zo'n veren figuurtje uit. Leuk om dat weer even terug te horen. Maar dat is allemaal al heel erg leuk. We zijn toch aan de oplossing van de morgenster. We zochten die gek die in top op ooit in 1977 de hele studio verbouwde. Met die ficussen en die planten in de weer was. Wie was dat ook alweer, die meneer die wij zochten? Ik zal het je vertellen. Dat was natuurlijk Iggy Pop. Ja, ik weet het zeker dat ook iedereen dat gewoon goed had. Ja. En laten we gewoon een plaatje draaien uit 1990 van deze meneer. Een beetje in zijn tweede leven van de carrière. Samen met Kate Pearson is Candy de keuze. It's a rainy afternoon.

0: 1973 alweer, vrienden. The Eiley Brothers met het lekkere Summer Breeze. We lopen een beetje naar het einde. We schuifelen naar 9 uur. Maar we zijn er nog niet. We gaan naar 2016. En doen dat even met Diggy Dex featuring G.W. Roy. Ken je deze plaat nog? Lekker, treur niet.
1: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede. Zing deze dan nog een.

steeds hoor je de wind. We hoorden natuurlijk Cadans. Het begon voor deze band met Intimiteit, vrienden. En dat was ook de laatste instrumentale vocale die je hoorde. Want ik heb er nog eentje instrumentale als afsluiter. Het programma is weer voorbij. Ik dank je natuurlijk voor het luisteren. En blijf in ieder geval bij Radio Seabreeze de gehele dag. Straks na het nieuws van 9 uur. Dan zit Elibud Maathuis klaar voor zijn maandwerk in de muziek. En die liep inderdaad net al over de gang. Ik zag even door de studio, hier door het glas, dat hij weer heel veel plaatjes had uitgezocht. Wij spreken elkaar aanstaande donderdag weer. Morgen is het dinsdag en dan zit Milko Roodnat op deze stoel. Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met James Last Biscaya. Maak er nog een hele fijne dag van. En ik zeg dag, hoi.

0: met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Egbert Mathuis.
7: The greatest music ever made. Classic hits.
8: Seabreeze AM.

Heerlijk. Het begin van maand in de muziek op deze maandag. En dat was Ethel Merman. And there's no business like show business. Ja, en daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben een beetje in theater opgegroeid, moet ik zeggen. En dat is echt waar. Mijn grootvader was grimeur, pruikenmaker. Mijn moeder speelde toneel. En ik zat dag en nacht ongeveer als kleine jongen in het theater bij een vriendje van mij in Hoogeveen. Schouwburg Royal heette dat toen. En dat was de voorloper van de Tamboer in Hoogeveen. En ja, daar kwamen allerlei theatervoorstellingen. En daar mocht ik altijd bij zijn. En ik zat heel vaak achter de coulissen in de sminkruimtes en noem het allemaal maar op. Ik vond het geweldig. En dat heeft een groot deel van mijn leven bepaald, moet ik zeggen. Ik heb zelf veel op het podium gestaan. Toneel gespeeld, in een musical gespeeld. Ik heb allerlei dingen gezongen. En ik maak radio. En dat is heerlijk natuurlijk. En tot 10 uur ben ik er met Maatwerk in de Muziek. En natuurlijk Anna Zijlstra. Bedankt voor het programma eruit. We gaan naar Hot Chocolate. Zeker, It Started With A Kiss.

Major Dundee and the old good old country song aan de Major Dundee Band, werd in 1977 opgericht in Oosterhout, ja, bij Nijmegen. En de band staat onder leiding van Dick van Altena. En ze traden op 17 december 1977 voor het eerst op. En ja, nog steeds zijn ze te horen. En zeker bij Radio Sybris en zeker bij Maatwerk in de Muziek. We gaan naar Nederlandstalig. Dit is Spinvis, de zevende nacht.

Spinvis, de zevende nacht uit 2005. En Spinvis is de eenmansband van Erik de Jong en valt onder de experimentele pop. Nee jongens, kom op. We gaan naar de classics. My Lady of Spain.

toch een heerlijk nummer, hè? My Lady of Spain, The Classics. En we gaan naar 1970. Earth and Fire. And Ruby is the one.

nummer uit 1977, Under One Roof. En het komt van de Rubettes, een Britse glam rock en Amextini bopper popgroep. En misschien ken je ze nog wel van het nummer in 1974. Dat was een grote nummer 1 hit in de zomer. Sugar Baby Love. En ze traden op in teddybroeken, oversized jasjes en petten. Alles in het wit en pastelkleuren. Ja, misschien weet je het nog wel. In ieder geval, het was leuk om ze op deze manier ook eens te horen. En ze hebben trouwens later in hun muzikale leven ook nog country music gespeeld. We gaan naar de zomerse muziek en de klanken van Kaoma. Dit is de Lambada.

die heerlijke klanken waar je er lekker vrolijk van wordt. Zeker op deze maandag. Ja, heerlijk toch? En we gaan naar Take It or Leave It. Rudy Bennett and Dean.

Take It or Leave It, 1982. En ik zei het net, Bennett & B, Rudy Bennett. Eigenlijk heet hij natuurlijk Rudy van den Berg en de zangeres Bea Willemstein. Rudy van den Berg kennen we natuurlijk als inderdaad Rudy Bennett. En ja, de zanger van The Motions, Them Too. En Bea Willemstein, dat is een zangeres die ooit speelde en zong bij Toby Collar en Neville. Je bent weer helemaal op de hoogte, denk ik. We gaan naar First Class en The Beach Baby.

met het weer. En Unique Hacker, de Beach Baby van First Class. En Franstalig, natuurlijk, bij maatwerk in de muziek. Hij bezingt de meisjes van zijn land, Les Filles de mon pays. Ik heb het over Enrico Macias.

altijd een hele grote fan van hem geweest, Enrico Macias. En misschien ken je ook wel een van zijn nummers, Perom Pom Perom Perom. Ja, ook een leuke, gaan we ook nog wel een keer draaien. Als ik zeg, hij was maar een clown, dan zeggen jullie waarschijnlijk, dit is Ben Kramer.

Natuurlijk, de clown van Ben Kramer, ja. En we gaan naar Them toe. Ik had het net over Rudy Bennett, maar nu samen met Michel van Dijk en de backing vocals van Jodie Piper. 2023, Don't Roll the Dice.

werd uit 1996 van het muziekduo uit Canada Los Del Mar. Maar het is een coverversie van het origineel van Los Del Rio. En dat kwam uit 1993. Maar dit is wel origineel. Trini Lopez en Guantanamera. Ja.

0: I'm a sincere man.
1: Three Lopez en Guantanamera. Maar ik kijk op de klok en ik moet opschieten. Want de koffie staat te pruttelen bij Tom Polderman natuurlijk. Koffie compleet straks tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En ik dacht, Bert Camford, gewoon een heerlijk melodietje. Sweet Caroline, draait wel vaker. Misschien blijft het wel de eindtune van het programma. Maar goed, graag tot morgen. Maak het van je dag. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: De 1395 AM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Hoppjee. Ja, een heerlijke plaat van niemand minder dan Chuck Berry en Johnny B. Goode. Nou, Johnny, ik hoop dat je goed bent, hoor. Hey.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid, lieve luisteren vrienden, op deze eerste dag van de werkweek. Ja, we gaan er weer lekker tegenaan met heerlijke muziek hier op Radio Seabreeze. 1098 kilohertz natuurlijk in de middengolf en dat voor Midden-Nederland. En over niet al te lange tijd hopen we natuurlijk ook weer in het noorden van het land weer een lekker te kunnen uitzenden via de plaats Grauw en via de nieuwe antennes die daar geplaatst moeten gaan worden. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Live.radioseabreeze.nl, dat is de andere manier om te luisteren. Ja, ja, we gaan een leuke plaat draaien van Sherita. Wat dacht u daarvan? A Moment of Weakness. Nou, die zijn er zeker, hoor.

Een moment van weakness. Ja, het is allemaal wat een plaatje van Sherita. En dat is ook alweer een lekkere oude. Gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Luister vrienden, dit is Radio Cyber. Is Europe's number one. Ik heb een mooie nieuwe Nederlandstalige plaat binnengekregen van Marco ten Kate. En ja, ik heb het nog zo gezegd. Marco, geen bommetje hoor. Geen bommetje.

0: Ja, kan je niet meer wissen. Ik wil jou dom, dom en bom, bom. Ja, ik heb nog zo gezegd, geen bommetje. Dat doen we allemaal niet. En bommetjes, daar hebben we helemaal niets aan. Ja, en er is goed nieuws, lieve laatste vrienden. Want Snavelrijk van Dierenpark Amersfoort is weer geopend. De landelijke maatregelen tegen de verspreiding van de vogelgriep zijn ingetrokken. Dus er is geen vogelgriep meer. Ja, die vogeltjes kunnen weer gewoon normaal vliegen. En dat gebeurt ook in Snavelrijk. We mogen er weer gewoon doorheen lopen door Snavelrijk. En dat is toch leuk om te zien dat die vogels die daar zitten. En ja, dat is echt werkelijk fantastisch. Ik zou er een keer naartoe gaan. En ja, pelikanen kan je er zien. Je kan er ook struisvogels zien. En allerhande andere vogeltjes die daar rondfladderen en vliegen. Gevaarlijke vogels. Ja, nou en of. En ook wat minder gevaarlijke vogels. Ja, hartstikke leuk.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze IM.
0: Nou, dat doen we zeker hoor. Zet je radio klem op Seabreeze IM. 1098 kHz in de middengolf, 272 meter. En natuurlijk live.radioseabreeze.nl.

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real never somebody show him.
1: Okay, here again, the Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. En de volgende plaat die wilde ook alweer instarten. Nou, daar gaan we nog even mee wachten, lieve luistervrienden, vrienden. Want we gaan eerst even wat vertellen over Haarlem. Want ja, we houden allemaal van een patatje met mayo en dergelijke. Nou, in Haarlem hebben ze besloten om voortaan in nieuwe wijken, bijvoorbeeld hard voor de Oostpoort, geen enkele snackbar of fastfoodketen meer toe mag staan. Ja, het is allemaal wat. Dit snackbar verbod zou een manier zijn om het overgewicht bij de mensen te bestrijden. Nou, dat maak ik toch altijd zelf wel uit, hoor. Of een patatje lekker is, ja of nee. Vindt u ook niet? Nou, wel. Have a radio station as a friend. Ik ben er gek op. Een patatje met een, of een patatje oorlog en dat soort dingen meer. En dan bijvoorbeeld een lekkere hamburger erbij. Ga zo maar door. Er zijn alle handen aan berenklauwen. Is ook heerlijk. Ja. Maar dat mag niet meer in Haarlem.

0: Heerlijk, een plaatje van Billy Ocean en Light Up the World and with Sunshine. Nou, dat lijkt me heerlijk dat er elke dag zon is. Zonnestraat is, ja, hier bij Radio Siberis. Nou ja, als er geen zon is, dan zijn wij in ieder geval nog het zonnestraaltje voor jou, voor mij, voor ons allemaal.
1: Radio Siberis. Put your radio on. Radio Siberis. Put your radio on. Radio Siberis. Put your radio on. I said Radio Siberis. Put your radio on.
0: Ah joh, die Satan. Ja, ik zeg het iedere keer weer opnieuw, hè. Nou en of. Kent u de Golden Earring nog? Ja, wat een fantastische band is het altijd geweest. En zo af en toe hoor je er ook wel eens wat van op de Nederlandse radio. Ding, ding, dong, dikkie, dikkie, ding.

0: Oh, die César op zijn drumcel. Nou, waarover kan hij er wat van, hè? Van de Golden Earring. Heerlijk, ja. Down, down, diggy, diggy, down, down, down. Geweldige muziek uit de grijze wijze verleden. En muziek die eigenlijk altijd zal blijven bestaan. En we zullen het nooit vergeten.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.

0: ook al heel lang geleden, laatste vrienden. Eenmaal, ja, wat ze nu werkelijk bedoelden. Het is allemaal wat, ja, je weet het maar nooit wat ze allemaal bedoeld hebben. Radio Cyber is Europe's number one radio. Zet je radio aan, doe iets.
1: Ja, nou wat?
2: Wat is dat nou weer?
1: Zet de radio aan!

Ja, heerlijke plaatje van niemand minder dan Gene Vincent en Biba Baluba, precies My Baby. Dat zou gelukt zijn als het allemaal zo was. Hè? Nou, het is ook zo hoor. Ja, ik heb goed nieuws voor de mensen in Osaan, luister vrienden. Want inbrekers in Osaan die hebben vorig jaar naar verhouding minder vaak succes gehad dan zo'n 5 jaar geleden. Misschien dat ze daarom dit jaar tot nu toe minder vaak opduiken dan de eerste 4 maanden van 2025. Joh, je weet maar nooit, hè?

Someday we'll be together. Ja, dat is ook weer zo lekker goud, goud en vertrouwd. En het allemaal hier, Radio Seabreeze, Europe's nummer van. Ja, het is allemaal wat geweldige muziek. Op uw station waar muziek in zit, Johnny Bristol was dit samen met Lia Lenz. En ja, heerlijk. Ja, wat gaan we doen? We gaan nog veel meer leuke dingen draaien en doen hier bij Radio Seabreeze. We gaan solliciteren. Doe je mee?

0: beschikbaar zijn. Dus het is niet eens zo heel erg veel werk. Ja, wil je daaraan meewerken, dan kan je mailen naar mantelzorg, het stichtingsamens.nl. Stichtingsamens.nl. Je kan ook bellen naar 0297-230-280. En dan vraag je naar Tanja of Esther. Of ja, die mail die kan je sturen, hè, naar mantelzorg. Het Stichting Samens met een S erachter.nl. Ja, ze hebben je hulp hard nodig.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.
0: Als je dat maar weet, luister vrienden. Radioseabreeze.nl. En ja, het is gezellig hoor. Hey, en daar het applaus op de achtergrond. Daar houden we van. Ja, klappen allemaal. Beste mensen, niet te veel fluiten, maar wel krabben. Klappen natuurlijk. Much.

0: Spookies. Day off van de Swing Install Machine. Dat allemaal gedraaid hier op Radio Cibris. Vroeger een tuintje van Radio Veronica, maar dat is al heel lang geleden hoor.
1: The music grabs your ears and your heart.
0: Ik denk al, wat krapt het toch aan mijn oren? Nou ja, in ieder geval, ja, dat was de muziek. Ja, het is wat.

0: Heerlijk, hè? Wake up little Susie, als je nog op bed ligt en ja, je baas zit op je te wachten, want die is zo langzamerhand hartstikke pissen, joh. Hey. Het is allemaal wat.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Nou, zeker weten. Koffie met gebak. En ik zei de gek Tom Polderman erbij op Radio Siberis. 1098 kilohertz in de middengolf voor Midden-Nederland. En binnenkort ook weer op de 1395 voor het noorden van het land. En natuurlijk via live.radiosiberis.nl. Dat kun je gewoon op elke computer ingeven. Of je nou een computer hebt, een telefoon of waar je ook naar luistert. Ja, misschien heb je wel een iPod of iets dergelijks. Gewoon live.radiosiberis.nl ingeven. En dan komt het allemaal goed. Ik kan lekker luisteren naar ons programma en naar ons station. Goed, wat mij betreft, luister vrienden, Koffie Compleet zit er weer op voor vandaag. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. En weet u wat er aan de hand is? Ja, ik weet niet of je op je rug gekeken hebt, maar volgens mij zit er een aap op je rug. Ja, hier zijn de Outsiders, Monkey on Your Back. Wat mij betreft, tot morgen. Dag!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat, gericht op Rusland. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer, vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Hoor je hier, hier, ja, hier.
13: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig, hoor.
14: Landgenoten.
15: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Waar is iedereen dan? Hallo?
18: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Wiebe Christ.
19: Goedemorgen.
20: Kom op nou jongens,

0: 2098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze dag zit weer stamvol nostalgie en ik ben de beheerder van dit uur Vigerland Radio. Mijn naam is Wiebe Christ, ook aan het begin van de week. Tot 12 uur kun je ook nu weer genieten van de hits uit de vorige eeuw die de volgende meest Britse makers op hun konto hebben. Dat zijn Peter and Gordon, George Cash, Spooky Tooth, Ten Years After, Tom Jones, David Bowie, The Alan Parsons Project, Anita Meijer, Georgie Fame, René en de Alligators, The Elements, Roy Black. En we begonnen de show met de Amerikaanse vocalgroep Friends of Distinction uit Los Angeles, die tussen 1968 en 1975 regelmatig op de planken stonden met de hits Going in Circles en de debuutsingle Grazing in the Grass. De groep trad regelmatig op in het voorprogramma van Ray Charles, maar ook van The Fifth Dimension. De tweede single in de show is van de Amsterdamse band George Cash. Ja, dat is niet iemand, dat is een band met Thanks for the Love. Uit 1970, het was hun grootste hit. Kwam niet verder trouwens dan de 38e plaats.

0: Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: In het eerste triootje Hits from the 60s non-stop zijn te gast de Rotterdamse Anita Meijer met Nooit meer naar Parijs. Ook wel Where There's No Tomorrow uit 1998. 10 Years After uit Nottingham en Hear Me Calling. En nu is Tom Jones uit Zuid-Wales met I'm Coming Home uit 1968.
2: I'm coming

Europarade plaats komt deze keer uit Duitsland en is gemaakt door de in 1991 overleden slagerzanger Roy Black. Zijn echte naam was Gerhard Huderich. Zijn artiestennaam had hij te danken aan zijn zwarte haren en het feit dat zijn idool de Amerikaanse zanger Roy Orbison was. Roy Black. Eind 1963 richtte hij zijn eigen band op. Tot 1969 haalden al zijn singles de top 10, waaronder 6 keer de eerste plaats. In 1971 scoorde hij een internationale hit met Schön ist es auf die Welt zu sein, een duet met de 10-jarige Anita Hegerland. In 1989 kreeg hij van RTL Plus het aanbod voor de hoofdrol in de serie Ein Schloss am Wörthersee. Hij speelde de charmante hotelchef Lenny Berger. En dan nog even over de muziek. Hier und mit dir kwam uit in 1973 en die klinkt zo.

In het tweede triootje van drie non-stop British hits verwelkomen we de Engelse hardrock, blues en folkband Spooky Tooth. En That Was Only Yesterday uit 1967. Georgie Fame is de enige Engelse muzikant die drie nummer 1 hits had in de 60's. Dat waren Yeah Yeah in 64, Get Away in 66 en The Ballad of Bonnie and Clyde in 68. Je hoort hem zometeen met The Seventh Son. En als eerste in dit non-stop setje de Londense progressieve rockband Alan Parsons Project en Turn Over Friendly Cards, dat in 1980 in Parijs werd opgenomen.

Zometeen hoor je een eigenaardig plaatje uit de beginperiode in 1967 van een 22-jarige David Bowie. That Love You Till Tuesday heet. Naast de single was dat ook een ZWF-promotiefilm die pas op VHS uitkwam in 1984. Komt zo, nu eerst Nick en Simon en Dans Heel Dicht Bij Mij van zo'n 12 jaar geleden.

In het derde triootje oud en een beetje non-stop fout staan gepland het Britse duo Peter Asher en Gordon Waller. Peter en Gordon en The Green Leaves of Summer. The Queen of White Soul, Dusty Springfield staat klaar met Reputation uit 1990. En nu eerst een hele popgroep The Elements uit Amersfoort en Imagination uit 1967.

aansluitende instrumentale is gemaakt door de Haagse band René in the Alligators en The Black Swan uit 1963. Met dit bekende duntje gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Vanavond ben ik er ook weer om 9 uur met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. En morgenochtend opnieuw om 11 uur met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu on Radio Seabreeze. Always your marvelous music station 24 hours a day. Europe's number one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
3: Luister jij ook mee?
4: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

En wij gaan verder met Bart's Middagbreeze met mooie muziek hoor. Talk Talk zie ik voorbij komen. Marvin Gaye komt ook langs. En Diana Warwick. En nog veel meer natuurlijk. Maar nu

Dat is een tijd geleden. Hè? Nick en Simon, ja, ze zijn uit elkaar. Dus daar laten we het bij. En het was de dag en de nacht. En dit is de doorbraakhit van Sheryl Crow uit 1994.

uit 1984 en is een van hun grootste en bekendste hits. De herkenbare stem van Mark Hollis en de sfeervolle synthesizers geven het nummer een unieke sound. Hoewel het aanvankelijk slechts bescheiden succes had, groeide het later uit tot een echte jaren 80 klassieker. Een tijdloze track die nog altijd even krachtig klinkt. In Bart's Middle

een grote hit voor Yes. Samen met de Plastic Population en The Only Way Is Up. Veel gedraaid in de discotheken. We gaan even terug naar 1977. Dit is Pink the Feel, een Spanish Stroll.

over gesproken wordt. Dat is All the Love in the World. En die is van Dionne Warwick. En die komt uit 1982 en werd geschreven door de broers Barry Kip, Robin Kip en Maurice Kip van de Bee Gees natuurlijk. Met haar warme stem en de herkenbare productie uit die periode wist Warwick opnieuw een stijlvolle hit neer te zetten. Het nummer combineert pop en soul op een elegante manier. Een prachtige ballad die nog altijd heerlijk wegluistert. In Bart's Middle Breeze.

Deze disco-song van Melbourne, This Is It uit 1976. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Sybris. Dat is www.radiosybris.nl. En we gaan eruit met Kerry Rafferty, een grote hit van hem. Ik had het je beloofd. Dit is Baker Street uit 1978. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig MOAM-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
3: Goedemiddag, Paul van der Mark.
4: Het gebeurt hier.

0: Bas Muziek Boutique.
1: Een mooie uit het jaar 1977. Aan het begin van deze maandagaflevering van mijn muziekboutique. 8 juni is het vandaag. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier. En we gaan met z'n allen gezellig op naar 2 uur. En we kennen het allemaal wel. Dat je bij een stoplicht staat en dat je weg wilt rijden en dat je auto het opeens niet doet. Maar als dat bij een Formule 1 race gebeurt, is dat wel verrekte pijnlijk.

André Brasseur, Belgische componist en organist. Menig radioprogramma gebruikt een tune van deze man. Special 230 was dit.

0: 1967 was het jaar waarin dit en dit was voor de Spencer Davis Group. Later zouden we dat ook nog een keer tegenkomen in de uitvoering van Chicago.
1: Paul's muziekboutique, waar muziek en herinneringen samenkomen.
0: Dus wellicht dat je de versie van de Spencer Davis Group beter herinnert dan de originele uit 1967. I'm a Man, dat was de titel, maar dat had je ongetwijfeld begrepen. Dit is Peter Frampton.

Kom van het album Frampton, Comes Alive, Show Me The Way. Pieter Frampton uit de jaren 70. En kijk eens aan de klok. Ja hoor, daar gaan we. In 1988 verscheen het album Iedereen is anders van het goede doel. En daarbij maakten veel artiesten deel uit van de zangers op dit album. Onder andere Noel Havens. Dit is speciale aanbieding.

0: Buitengalerij der Hollands Glorie, Noel Hevers. En als je denkt, ik ken die stem. Ja, hij was destijds de zanger van VOF De Kunst.
1: Paul van der Mark, Gouwe Ouwe.
0: We duiken er weer even in de jaren 60. Dit zijn de Monkees.

Je weet wel, dat bakje waar al die mooie hits uit de jaren 60 in zitten. De Monkees en Valerie. En ja, deze komt eigenlijk ook wel uit dat bakje.

Zanger Cas Lux en hij woonde in het Brabants Oosterhout. Verdomd, woont hij misschien nog wel. En daar woonde ik ook een tijdje. En ik vond het wel heel bijzonder dat je hem opeens gewoon in de kroeg tegenkwam. De zanger van Brainbox. Van die grote hit Down Man. Goed, naarmate je meer zag werd het gewoon. En op een gegeven moment viel het niet eens meer op. En zo hoorde het eigenlijk ook wel te zijn. We gaan naar de jaren 70. Billy Ocean.

0: 12 really hurts without you. Was een mooie van niemand minder dan Billy Ocean.
1: Middag van 1 tot 2. Pauls muziek.
0: Dat de Amerikaanse president soms een kort lontje heeft, dat weten we allemaal wel. Maar ik zag gisteren een filmpje langskomen dat hij in een interview de vragen van de interviewster niet meer... Het beviel hem niet meer. Hij gooide de microfoon af en liep gewoon weg. En je kunt dat stukje nog zien. Onder andere op nu.nl staat het nog steeds. Het is ongelooflijk. Maar het gebeurt echt anno 2026.

0: Met Michel Fugain en Le Big Bazaar zaten we eventjes in Frankrijk, waar overigens de zon weer steeds meer ruimte krijgt en het gewoon een lekker aangenaam temperatuurtje heeft. Ringeding was de titel van Ding.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Heb er weer eentje. Hij deed in 2018 mee aan het Euro Songfestival voor Zweden. Benjamin Ingrosso bracht in 2024 Back to You uit en het werd helaas

Een toepasselijk nummer als de zon weer een beetje doorbreekt. De Beatles van het album Abbey Road, Here Comes the Sun. En de hoes van het album is misschien wel de meest beroemde LP-hoes aller tijden. Dat zebrapad en daarop de vier Beatles. En vaak staat het verkeer daar stil, omdat mensen soortgelijke foto's willen maken. Ja, leuk toch? We gaan naar Zweden met Abbey.

0: Happy Together. En laat nou de volgende plaat daar wel een beetje op aansluiten. We gaan naar...
1: De galerij, de Hollands Glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Nummer gaan we draaien van Kenyon. En ja, als ik de titel zeg, dan zeg je van ja, inderdaad. Het is net Happy Together. Als ik maar bij jou ben.

Dat is een track van wat ik nog steeds het leukste album vind van Gruppo Sportivo uit 1987. Het album Back to 19 Mistakes. En daarvan draai ik Beep Beep Love. Vrienden, Guido zit klaar om het stokje over te nemen. Leuk dat je erbij was op deze maandagmiddag. Morgen mee, nu ben ik weer na het programma van Bart de Zwart. Ik laat je alleen met die mooie klassieker van de Pet Shop Boys. It's a Sin. Ik wens je een hele fijne maandag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Uh-oh.
14: Oh, oh, oh.
13: de 1395 AM.
14: Is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: Weet je nog die tijd van vroeger?
17: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: had eigenlijk nooit gepland om een disco diva te worden. Ze kwam uit de musicalwereld van Los Angeles en stond vooral bekend om haar prachtige, krachtige theaterstem. Toen producer Jerry Fuller haar in 1979 een vergeten jaren 50 hitje liet inzingen, gebeurde er iets onverwachts. In de studio werd het tempo fors opgedreven, de baslijn veel zwaarder gemaakt en haar stem meerdere keren over elkaar gelegd om meer clubsound te creëren. Viola zelf dacht dat het overdreven klonk, tot Europese DJ's het nummer begonnen te draaien, nog voor de officiële promotie rond was.
1: De hits van toen, op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier, met Guido Babbelaar.
0: Goedemiddag, het is maandagmiddag even na 14 uur en tot 16 uur luisteren jullie naar Hitdossier, de show hier bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Guido Babbelaar en vandaag laten we de muziek gewoon voor zich spreken. Misschien zit je nog in een soort weekendmodus, misschien is het op kantoor een beetje chaotisch, maar ik kan je verzekeren, met deze muziek tover je altijd een glimlach op je gezicht. Hier gaat het om. Nummers die blijven hangen, je zachtjes laten neurien, je voeten laten tikken of je gewoon even laten ontspannen. En weet je wat leuk is? Bij elk nummer vertel ik ook een paar achtergronddetails. Niet te veel, gewoon net genoeg om het nog leuker te maken en je herinneringen even op te frissen. Soms merk je dat een nummer je ineens terugbrengt naar een heel specifieke herinnering. Bijvoorbeeld een geur, een moment of zelfs een hele dag. Het is trouwens grappig hoe muziek dat doet. Je hoort een akkoord en denkt, hey. En ineens zit je weer helemaal midden in dat stukje van je verleden. En dat gevoel is precies waar we van gaan genieten. En dat willen we hier vandaag samen doen. Zonder te oordelen, zonder haast, gewoon puur luisteren. Het tweede nummer vanmiddag geeft dat warme gevoel meteen. Zo'n track waar je bijna automatisch bij wilt meezingen. Hier is het schitterende The Reflections of My Life van Marmalade. Goedemiddag.

0: Dit een verwijs naar een Brits kattenvoermerk dat bekend stond om zijn agressieve reclamecampagnes. De herkenbare drum-intro was eigenlijk bedoeld als tijdelijke studiotest en zou normaal geschrapt worden. En in de studio gebeurde er iets merkwaardigs. De bas werd rechtstreeks in de mengtafel ingeplucht zonder versterker. Dat gaf die strakke, hoekige klank die perfect bij de ritmische dictie van de zang past. Het was trouwens goedkoper, sneller en uiteindelijk stijlbepalend.
1: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.

Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony van de New Seekers was nooit bedoeld als een echte popsingle. Het nummer begon als een reclameliedje. De melodie werd geschreven voor een televisiespot van Coca-Cola, waarin jongeren op een heuvel samen zongen over verbondenheid. Radioluisteraars dachten echter dat het al een bestaande hit was en begonnen massaal aanvragen te doen. Daardoor moest de groep hals over kop een volwaardige studioversie maken. Door de juridische status als reclamemuziek verdiende de groep aanvankelijk nauwelijks aan deze wereldhit. En hier is Peter de Koning.

weinig Nederlandstalige feestnummers hebben zo'n onverwachte ontstaansgeschiedenis als Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten van Peter de Koning. Het nummer werd namelijk niet geschreven als carnavalplaat, maar als een licht absurd cabaretliedje. Peter de Koning trad begin jaren 90 op in kleine theaters waar het publiek vooral luisterde in plaats van meezong. De eerste versies waren trouwens trager en bevatten extra coupletten die later verdwenen. Het tandartsthema kwam voort uit een echte studentenshop van een vriend van Peter, die vertelde hoe patiënten nerveus glimlachten uit beleefdheid.

0: Sommige nummers uit het later repertoire van Elvis Presley klinken alsof ze speciaal voor hem geschreven zijn. Maar My Boy had al een heel ander leven achter de rug. Het lied is oorspronkelijk een Franse compositie van Jacques Revaux en Claude François. Bekend onder de titel Parce que je t'aime, mon enfant. De Engelse tekst werd later volledig herschreven.
1: Echte liefde vond je nog op de Love Boat.
2: What are the odds of that?
1: En Eddie Van Halen was nog springlevend. Hitsdossier. De hits van toen op de gadgets van nu.

De klassieker I Want You. Opmerkelijk is hoe snel de opname rond was. Bob Dylan stond erom bekend nummers eindeloos te herschrijven. Maar deze versie werd grotendeels vastgelegd in enkele takes. Muzikanten vertelden later dat hij het nummer bijna achterloos voorspeelde en vervolgens zei: That's it. En nu tijd voor Johnny Mathis.

child who grew up and turned tears to laughter.

jammer dat dit nummer meestal alleen rond de kerstperiode wordt gedraaid. Vandaar dat ik het nog even doe. Johnny Mathis en Gladys Knight en de Pips. When a Child is Born heeft een onverwacht internationale oorsprong. De melodie werd gecomponeerd door Ciro D'Amico onder het pseudoniem Zakkar en was oorspronkelijk een instrumentaal stuk getiteld Soleado. Pas later kreeg het lied een Engelstalige tekst die niets met het oorspronkelijke zonnige thema te maken had, maar een vredesboodschap rond de geboorte van een kind centraal zette. En nu naar Vlaanderen met de Scabs.

0: vooral bekend stonden om hun ruige rock and roll met punk-invloeden. Combineert Don't You Know melancholie met een rauwe eerlijkheid die we in hun grootste hits zoals Hard Times maar zelden zo expliciet hoorden. De tekst draait om het verlangen om vast te houden aan iets dat misschien voorbij is, met zinnen die spreken van liefde, fouten en hoop. En dat alles in een energiek tempo dat typisch is voor hun vroege jaren 90 sound.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

steile hoofd klinkt het als een ingetogen liefdesverklaring, maar achter dit nummer uit 1976 van hun album Breakaway schuilt een verhaal over twee songschrijvers die al decennia op zoek waren naar hun eigen stem. Graham Lyle en Benny Gallagher schreven liedjes voor anderen, onder meer voor artiesten op Apple Records in de late jaren 60, voordat ze zelf onder eigen naam echt doorbraken. Heart on My Sleeve was hun tweede grote hit na I Wanna Stay With You en bereikte de top 10 in de Britse charts. Een prestatie die hun zachte, melodieuze stijl internationaal zichtbaar maakte.

wat zo bijzonders aan January van Pilot is dat het nummer klinkt alsof het in één adem is geschreven, maar de opname verklapt een complexe studioaanpak. Het lied, uitgebracht als single in januari 1975, komt trouwens van hun gelijknamige album Pilot en werd hun eerste grote hit in het Verenigd Koninkrijk. De oorspronkelijke demo bevatte veel meer gelaagde synthesizers en achtergrondvocalen, maar producer Alan Parsons besloot een deel te strippen. Hij wilde een heldere, luchtige popsound die de melodie en de stem van zanger David Patton maximaal tot zijn recht liet komen.

Selector, On My Radio. De song bracht ons terug naar begin jaren 80. En herinner je nog op de parties, die gekke dansjes dat we dan allemaal deden, als we een ska-nummer hoorden. De song is geschreven door gitarist Neil Davis, nog voor de band volledig gevormd was. Toen hij

0: jaar is de tijd. Hello all! Van Malte McNeil. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Hans van Hemert. De man die het duo bewust anders vormgaf dan de gangbare popacts van die tijd. Van Hemert zette zanger Willem met zijn grove stem naast de heldere vocalen van Maggie.
1: Goedemiddag!
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele

Het blijft prachtig, deze voor haar van Frans Halsema. Het is een Nederlandse vertaling trouwens van het Engelstalige Her Song van Jack Holmes uit 1970. Sinds 1999 staat het elk jaar in de top 2000 van NPO Radio 2. En het bereikte zelf de hoogste notering, nummer 36, in 2007. Iets wat aangeeft hoe het lied zich in het collectieve luistergeheugen van Nederland heeft genesteld.

0: niet weten is dat Spanish Eyes van Albertino eigenlijk begon als een instrumentaal nummer. De melodie, oorspronkelijk getiteld Moon Over Naples, werd geschreven door Beth Kempford. Martino's vertolking gaf het nummer een warm, bijna filmisch karakter dat anders zou zijn dan bij andere artiesten die het later zouden opnemen, zoals Engelbert Humperdinck.
1: Daar gaat hij weer!
0: Zo dadelijk nog één uurtje Hitos hier bij Radio Seabreeze. En deze kan je nog luisteren voor de mededeling en de nieuwsberichten naar deze meneer Bruce Springsteen, Born to Run. Tot zo dadelijk.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom in deel 2 van Hitos hier bij Radio Cybris. En wat heb ik nog op mijn lijstje staan? Onder andere de Beach Boys, Lenny Koer, Foreigner, Teachin, de Osmonds en de Dire Straits.

Give a Little Bit, het nummer geschreven door Roger Hudson van Supertramp, die het beschreef als een boodschap van vriendelijkheid en openheid. Een oproep om een beetje te geven zonder veel terug te verwachten. Het nummer bereikte de top 20 in de UK en de VS en werd later opnieuw populair door covers en het gebruik in commercials en films.

I Shot the Sheriff van Eric Clapton is eigenlijk een cover van een Bob Marley klassieker uit 1973. Claptons versie klinkt meteen vertrouwd voor rockfans, maar er zit een aantal subtiele studiotrucs achter. Producer Tom Dowd besloot het nummer iets langzamer te mixen dan Marley's origineel, waardoor de groove zachter en toegankelijker werd voor de radio. De gitaarpartij van Clapton combineert zijn kenmerkende bluesstijl.

0: Beach Boys is een eeuwenoud traditionele Caraïbisch volkslied. De band transformeerde het tot deze iconische pophit. Het nummer verscheen op het album Pet Sounds in mei 66. Live bleek Sloop Zombie een uitdaging voor de band. De complexe harmonieën en stemwisselingen vereisten een precieze timing. Tijdens vroege optredens in 1966 viel het refrein soms net iets uit elkaar, wat Wilson inspireerde om tijdens latere tournees enkele harmonieën aan te passen, zodat het makkelijker live reproduceerbaar werd.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze.
0: En de volgende klassieker in de rij heb ik voor jou uitgezocht en dat is er eentje van de Stylistics, You Make Me Feel Brand New. Geschreven door Tom Bell en Linda Creed werd het opgenomen voor het album Rock'n'Roll Baby met een single release in februari 1974. Het nummer sloeg direct aan in zowel de R&B als de popcharts en vestigde de Stylistics internationaal als een van de toonaangevende soulgroepen van het tijdperk. Producer Tom Bell, een van de architecten van de Philadelphia Soul, zorgde ervoor dat de strijkers en blazers in een precieze dynamiek bewegen met de zang van liedzanger Russell Tompkins Jr. Zijn hoge, bijna kinderlijke zuivere falsetto contrasteert met de rijke harmonieën van de achtergrondzang.

Het juweel van de week. De productie van Maria sluit aan bij Lenny Kuurs Roots. Het arrangement is ingetogen met een duidelijke nadruk op de zang en de tekst. Maria werd in 1980 uitgebracht als single en behaalde de top 10 in de Nederlandse hitlijsten. We like the music, we like the disco sound. Hey, black is black. Black is Black van Pellepok is een energieke discoversie van de originele hit van Los Bravos uit 1966. Pellepok bracht een versie uit in 1977, midden in de Europese discorage, en transformeerde het nummer tot een dansvloerklassieker met strakke ritmes.

blijft het nummer mij raken. I Want to Know What Love Is van Foreigner. Verscheen in november 1984. Live bleek I Want to Know What Love Is een uitdaging. De koorpartijen moesten worden vervangen door bandopnames omdat het originele koor te omvangrijk was voor tournees. Toch wist Foreigner de intensiteit vast te houden door Lou Gramm's zang en de arrangementen op het podium aan te passen. Internationaal werd het een enorme hit. Nummer 1 in Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Het werd een van de best verkochte singles van 1985 en staat nog steeds bekend als een van de ultieme rock ballads.

de Summer Night van Tietjen, afkomstig uit Enschede, bestaande onder meer uit Koos Versteeg, Getty Kaspers, John Gaasbeek en Chris de Wolde en ook nog Ruud Nijhuis. Het had dat jaar al succes gehad met Fly Away en in de Summer Night zette die reeks voort met zomerse melodieuze popzaal.

0: Mijn Meisje voor Immer van Peter Orlof, uitgebracht als single in februari 71. Het hoort bij de klassieke Duitse slager uit de vroege jaren 70. Het lied komt van het gelijknamige album en werd geschreven door Chris Andrews en Peter Orlof.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

Me For A Reason van de Osmonds verscheen in april 1974 als single van het gelijknamige album. Het nummer is een cover van de Delphonics uit 1971, maar de Osmonds gaven het een zachtere, meer toegankelijk poparrangement dat past bij hun familie-imago. Het nummer werd een wereldwijde hit. In de Verenigde Staten bereikte het de top 10 in de Billboard Hot 100, terwijl het in de Verenigd Koninkrijk zelf nummer 1 stond, waarmee het een van de bekendste singles van de Osmonds werd. En nu tijd voor de Dire Straits.

Shoulders of Swing van de Dire Straits verscheen op hun debuutalbum. Het werd in mei 78 als single uitgebracht. Het nummer markeert de grote doorbraak van de band. Het nummer opent met Knopfler's kenmerkende vingerplukgitaarspel. Het is een subtiele techniek. Knopfler speelde de beroemde gitaarintro met nylon snaren in plaats van elektrische snaren, wat bijdroeg aan de zachte, bijna jazzy toon. En hier zijn Peters en Lee.

Welcome Home werd een van de bekendste hits van het Britse duo. Het nummer staat op hun debuutalbum Peter and Lee. En de single bereikte de top 10 in het Verenigd Koninkrijk, waarmee het duo definitief doorbrak.

0: De Rolling Stones, Tell Me. Het is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. De song opent met een energieke gitaarlijn van Brian Jones, ondersteund door de ritmesectie van Bill Wyman en Charlie Watts. Jagger's zang balanceert tussen urgentie en melodie, waardoor het refrein direct blijft hangen.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: Ik ben uitgespeeld voor vandaag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pasinjan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
12: Luister jij ook mee?
13: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: denkbeeldig voel ik me aan het Spaanse strand stil en verlaten. Heb ik me voor de gelegenheid maar even ingesmeerd met Factor 40. Dankjewel, Catherine and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hoijten.

geweest voor mij. Toen ik deze plaat namelijk binnenkreeg in de jaren 80, had ik zo mijn twijfels. Ja, alweer zo'n cover, zou je zeggen. Inderdaad, van Diana Ross en de hele federatie die hem in de jaren 60 al heeft uitgebracht. Maar mevrouw zei, draai hem nou maar, want het wordt een knaller. Inderdaad, Phil Collins had het bij het rechte einde. Ook dat nog, You Can't Hurry Love. Gaan we doen. Tuurlijk, hetzelfde als altijd in de middle of the roadshow. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd. Alleen maar goud waar je van houdt. Terug met die gouden vandaag, hè. Dit is de middle of the roadshow.

En zeg een plaatje met een gaatje. Haha, best wel een groot gaatje. Ja, nee, dat goed. 45 toeren plaatje. Bye bye, baby. De Bye City Wallace uit Vervlogen. Een hele gezellige, mooie jaren. Waren de jaren 70. Ook ja, tuurlijk. Ook in de middel van de roadshow. Waar anders? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Zometeen een fijne, vochtige keuken nog beneden. Ik kan niet langer wachten. Ik hou het niet meer. Hey, dit is Jason Dunn.

0: Ja, hey, kom eens. Hoe zit het nou, joh, met die koffie? Ik heb niks hier. Helemaal niks. Wel, Jason Donovan toevallig, hoor. Jason, ja, tuurlijk.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Too many broken hearts in the world. Nee, we zitten met een probleem. Ons koffiemachine is stuk. Ik heb hem de geeft er een beetje tegenaan zitten te rappen, maar het helpt niet. Dus...

geen koffie. Had ik dan maar een thermoskannetje van huis meegenomen. Natuurlijk met melk en suiker, hè. Met zwarte goud, koffie. Mocht jij op dit moment wel aan de koffie wezen, gefeliciteerd. Het is jouw wel gelukt. Je hoort de muziek van Verona, Harry van Meegel onder in. Dat is Kilo Utrecht Tango. Als fijne van achter de keukengordijnen. En Kelly Marie met Feels Like I'm In Love. Terug naar 1974. Hier is George McGuay. Geschreven door

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

0: begint best een beetje warm te krijgen. Wim, kan er nog op het treinspoortje open vandaag? Dan lucht op hoor. Nou. Zo, zeewindje. Zeewriesje. Zo.
1: Lekker toch?
0: Plattering klinkt trouwens ook lekker op de middengolf. Ik zat in het verleden altijd

Het was het thema uit de film Chef. John Chef was de zwarte inspecteur. Zeer populair begin jaren 70.

ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan. Zwemmen in de stille oceaan. Ja, verzin hem maar. Verzin hem maar. Leuk, hè? Erik Meesie. In zijn beginjaren, 1983. Ik heb nog zoveel te doen.

Een gezegde luidt. Een gezegde luidt. Ja, wat je ver haalt, is lekker. Is lekker. Nou ja, goed. Japan is al aan het weg, hoor. He's a Japanese boy. Het was Annika. En zij maakte de plaat ook in de jaren 80. De jaren van weleer. En we hebben er nog veel meer. Goed nieuws trouwens. Het koffieapparaat is gerepareerd door Wim. Het bleek een kalkprobleem te wezen. En geen zeewater. Gelukkig.

Ineens is het oké en dan zing je vanzelf. Yo ho ho yo ho ho ho ho me. Rock your world. Yo ho ho. Nou goed, dat deuntje blijft hier de hele dag in je hoofd hangen hoor. Weeks and Company. Een van de laatste in de middel of de roadshow voor vandaag. Dat zal ik je wel vertellen. Zometeen nog veel meer lekkere shows op jouw radio. Ook via de Middengolf, FM Land en via het wereldwijde web. Blijf lekker luisteren. We zijn het wereldwijd. En wij, tuurlijk, we zijn er morgen weer.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Oh, oh, oh. de 1395 AM.
11: Is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de Rockwave editie van de maandag. De Easy Rock and Ballads nummertje 545 die we openen met Celine Dion en R. Kelly. I'm Your Angel.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

zo kan het gaan natuurlijk. Als je denkt, de toekomst ligt helemaal voor me open, wide open. En dan gaat het toch iets anders dan je gedacht had. Tom Petty en de Heartbreakers, die zongen erover. Into the Great Wide Open. Over een weekje, vrienden, dan is het alweer de langste dag. En dan begint de zomer. En dan is het bijna begin juli. En dan beginnen de Rockwave vakantieedities weer. Jawel, nu wel zin, Jan. Heerlijk op vakantie. Vanaf begin juli dus, de vakantie Rockwaves. Op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond. Maar eerst Mark Anthony. And you sang to me.

De live uitvoering van Circus Custers Louise. Dan zeggen ze wel eens, ja, de liefde van je leven, die kom je maar één keer in je leven tegen. Nou, in mijn geval is dat wel zo. Heel, heel lang geleden leerde ik mijn vrouw kennen. En binnen 3 maanden gingen we samen wonen. Nou, dat was de beste beslissing ooit in mijn leven. Dat kan ik je wel vertellen. Dit is Phil Collins. And you'll be in my heart forever.

En ben je aan tafel gegaan, dan wens ik je een heel eetsmakelijk. Want ja, dat hebben we ook nodig zo af en toe, hè. Een hapje eten tussendoor. De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Over een paar weekjes gaan we dat doen in de camper.

En dat is het mooie van onze manier van op vakantie gaan met de campervrienden. We gaan overal naartoe waar we zelf zin in hebben. 'S Morgens worden we wakker en dan denken we, nou, we gaan die kant op. En dan gaan we halverwege toch een heel andere kant op, want dat vinden we leuker. We weten nooit waar we 's avonds staan. Er zijn veel mensen die dat niet begrijpen, maar echte camperaars die begrijpen dat wel. Zoiets als The Road Ahead. City to City.

0: minuten over 6:30. De Loving Awareness Band natuurlijk altijd zo rond 6:30. Dit keer met It's All a Movie. En dan gaat het dus over je leven. Fijn dat je er nog steeds bij bent hier.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf.
2: Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Robbie Williams. En She's the One. Nou, daar heb ik dit laatste uurtje al meer dan genoeg over verteld wie dat is, vrienden. Dus dat ga ik niet, maar niet nog een keertje doen. U2, die ligt voor je klaar. Van die prachtige cd, The Joshua Tree. Je hoort hem al even vallen uit mijn handen. I still haven't found what I'm looking for.

Against All Odds kennen we natuurlijk van Phil Collins. Maar Mariah Carey, die heeft het ook gedaan. En even voordat we allemaal in slaap vallen, de Nederlandstalige, die gaat een beetje sneller dan je gewend bent, zo'n 6:15. Hier in de Easy Rock and Ballads aflevering op de maandagavond. Dit is Harde Smart en Laat Mij Maar Alleen.

Een beetje narcistisch trekje, die harde smart met Laat mij maar alleen. Nu maar toch weer eventjes wat rustiger aangedoen in de Easy Rock and Ballads, want anders kunnen we de naam van het programma ook wel veranderen. Het is 12 minuten voor 7. Dit is Stephen Simmons. And Tears Never Dry.

Mooie muziek hier op de radio, 1395.098 AM. De volgende is ook heel mooi, die komt van haar allereerste cd. Daar staat onder andere op Talking About the Revolution, Fast Car. Maar ook het prachtige For You staat erop. We hebben het over Tracy Chapman.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
10: Valdorpelshop.nl.
8: adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een plaat die platina werd in het jaar 1986 van Chris Rea en nummer On The Beach. Een hele goede avond, hartelijk welkom Radio Seabreeze tot de klok van 8 uur met de Music Factory. Met dank aan Wim de Groot voor zijn afgelopen uur met het programma Rockwave. We gaan vanavond lekkere mooie muziek voor je draaien. De volgende staat alweer voor je klaar. Dit is de formatie Dolly Dots en PS.

0: beide groepen samengesteld door Peter van Asten en Richard de Bois in 1978. En in 1979 brachten ze hun eerste plaat uit. En dit was P.S.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.

Fleetwood Mac met een nummer geschreven door Christine McVie en haar toenmalige echtgenoot Eddie Quintela, waarbij McVie voornamelijk de lead zang voor haar rekening nam. Het refrein werd gezongen door Lindsey Buckingham en Stevie Nicks, die ook ooit een zetje waren. Hij hoorde het nummer Little Lies. We gaan even naar Spanje met Julio Iglesias. Voy a perder la cabeza por tu amor.

waren zeer populair. Is het zelfs een nummer 1 niet naar buiten. Waar werden ze als eendagsvlieg eigenlijk beschouwd. Dixie's Midnight Runners. En je hoorde Come On Eileen. Toch lekker zonnig plaatje voor je. Ja, we naderen de zomer alweer zo'n beetje. Dus dan gaan we weer wat zonnige platen draaien. Dus José Feliciano. En Ponte Cantar.

van Neil Tennant en Chris Lowe. Die doorgaans zelf hun muziek schrijven. De een doet de tekst en de ander doet de muziek. En dat waren de Pet Shop Boys met het nummer Suburbia. Door met Roy Orbison. Een hele mooie.

0: Rick Loijkenstein.
1: Meteen gaan huilen.
0: Huilen, ja. Yeah.
1: Als ik geen haar genees, zal zijn.
0: Lekker, dat plat Haags. Ja, dat heeft al wat. Oh, oh, Den Haag en de voor Roy Orbison en Only the Lonely.
2: Seabreeze. Classic. After classic. After classic. After classic. Classic hits.

0: optreedt dit jaar nog drie keer op in Nederland. Eén keer in Utrecht, één keer in Eindhoven en één keer in Heerlen. Deze Paul Carrick en je hoort Don't Shed the Tears. We hebben even een plaatje van een Nederlandse bodem, mag ik wel zeggen. Een Nederlandse productie, De Staro.
1: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours.

Twilight en Black Roads door de Dustaro. Zijn toen de laatste plaat van vanavond, de laatste vocale. En versopschut van je. En ik wens je nog een hele mooie week. En ik ben er volgende week weer om 7 uur. En we sluiten af met Mickey Day. En oh, oh, what a kiss.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
11: Luister jij ook mee?
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: De Muziekexpress. Richard de Bruin.
14: En nu zit deze dan.

Ja, we staan met z'n allen in de brand en vuur. Jim Culswip en I'm on fire. Hier een nieuwe aflevering van de Muziek Express met Richard de Bruin met heel veel mooie muziek, inderdaad. Martha Wies en de Vandellas en In and Out of My Life.

1965 alweer, Cliff Richard natuurlijk. Blue Turns to Grey, oftewel alles verdwijnt in stof in de grijs. Inderdaad, dat is zo'n klassieke hier in de Muziek Express. Niels Sedaka en Al Hope, He Breaks Your Heart.

The Motions, and it's the same old song. Nou, inderdaad, met meneer De Bruin is het altijd hetzelfde liedje. Mijn koffie is leeg, oftewel, we moeten weer naar de koffiepot. Tijd voor een jaren 80 plaatje. Keep on loving you van WO Speedwerker natuurlijk. Kan niet ontbreken hier in de Muziek Express.

1983, Duran Duran natuurlijk. En Is There Something I Shall Know? Nou, dat is inderdaad zeker. Kijk maar eens op mijn Facebookpagina Richard de Bruin onder locatie Amsterdam. En dan zult u eerst binnenkort vanzelf zien waar meneer de Bruin uithangt. En dat kan iets met radio te maken hebben. Dus hou mijn Facebookpagina in de gaten. Richard de Bruin onder locatie Amsterdam. Tijd voor Nederlandstalige. Doe maar natuurlijk. En één nacht alleen.

1978, inderdaad. The Jacksons. En Blame It On The Boogie. Heerlijke disco-stamper uit die hele mooie tijd. Ja, meneer De Bruin, misschien laten wij in... Ik verklap het nog niet. Kijk maar op mijn Facebookpagina, Richard De Bruin, onder locatie Amsterdam. Dan zult u het vanzelf al heel snel gaan zien wat wij gaan uitvreten. Ja. Bicycle, misschien op de fiets ergens heen. Ja, ik zeg nog niet waar. Tijd voor Queen. Bicycle.

uit 1968, Shocking Blue natuurlijk, en Send Me a Postcard. Nou, heel veel brieven kregen we vroeger inderdaad. Dat is een kleine hint met wat meneer De Bruin binnenkort gaat doen. Hou mijn Facebookpagina Richard De Bruin onder locatie Amsterdam in de gaten. En dan zult u het heel snel weten. Nog zo'n klassieke hier, R.D.N. Taylor.

De Hollies natuurlijk en Ellen Carousel uit de jaren 60 hier in de Muziek Express. Iets met ronddraaien format heeft het ook wel te maken wat meneer De Bruin gaat doen. Blijf het maar volgen via mijn Facebookpagina Richard De Bruin onder locatie Amsterdam. Hier nog zo'n klassieker. Status Quo en Lies.

De Supremes natuurlijk in Reflections uit 1967. Inderdaad, we hebben ze weer allemaal voorbij laten komen hier in de Muziek Express. De enige en de echte muziek, die hoor je nergens anders. Wij gaan eruit met de Spencer Davis Group, inderdaad. Nog zo'n klassieker. Tot de volgende keer en hou mijn Facebookpagina in de gaten. Richard de Bruin, onder locatie Amsterdam.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Oh,
2: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
13: Radio Seabreeze. Los

Polly Dots was een Nederlandse meidengroep die bestond van 1979 tot 1988. Peter van Asten en Richard Dubois hadden in 1978 het idee een meidengroep te formeren en vroegen Angela Kramer, Shale, als eerste. Kramers was actief in het Tros Top 50 Ballet en haar mededanseressen Anita Heilker, Esther Oosterbeek en Patty Zomer werden ook aangetrokken. Hoewel de vier enthousiast waren, hadden ze geen zangervaring. Van Asten en Dubois benaderden Angela Groothuizen om de leadzangeres te worden. Aanvankelijk vond Groothuizen een meidengroep à la Phil Spector zoals de Ronettes en de Shangri-La's niets voor haar. Zij had een ruiger imago. Groothuizen droeg daarom Ria Briefies aan, die zangeres bij de Vips was en vooral populaire nummers zong. Angela ging mee met Ria zonder het voornemen zelf ook mee te doen. Het klikte echter tussen de zes jonge meiden, waarna Groothuizen besloot toch mee te doen. Zes leden vonden de producers eigenlijk te veel, maar onder druk van de meiden stonden ze ertoe. De Dolly Dots waren geboren. In juni 1979 werd het eerste nummer uitgebracht. Tell It All About Boys behaalde een negende plaats in de top 40 en stond daar 12 weken in.

naam is naar eigen zeggen ontleend aan een personage uit een strip uit de jaren 50 dat Dolly Dot heette. Richard de Bois beweert dat hij de naam Dolly Dot tijdens een droom voorbij zag komen. 3 maanden later kwam Radio binnen in de hitlijsten. Het nummer behaalde in Japan zelfs platina. De damesformatie sloeg enorm aan en het nummer behaalde een 11e plaats.

periode 1981-82 volgden een aantal platen zoals Leila, The Queen of Sheba, P.S., Stop, Do You Wanna Dance en The Manfred Mann cover Do What Diddy.

4 december 1982 kwam All the Roses uit. Met op de hoes de 6 dames in een groen pakje en veel rode rozen. Velen herinneren zich het plaatje als Dolly Dot kersthit. Het haalde de 9e plaats in de hitlijsten. Breathe.

1984 was het meest succesvolle jaar voor de Dolly Dots met een eigen televisieserie, hun eigen poppen en uitverkochte concerten in Carré. De singles deden het redelijk goed. She's a Liar werd 7e, Trick of the Eyes 15e en Give a Girl a Break 19e.

Walker verliet de groep in 1985 vanwege haar moederschap. De producers Van Asten en de Bois werden vervangen door Fluitsma en Fantijn. In 1986 namen de Dolly Dots in Amerika de film Dutch Treat op, een komedie over de Dolly Dots die in februari 1987 in première ging. De film werd niet erg succesvol. In 1987 werden de producers Stock Aitken en Waterman gevraagd een nummer, What a Night, te produceren dat de groep een doorbraak in de rest van Europa moest bezorgen. Het leidde tot een hitnotering in Nederland, maar de doorbraak volgde niet. Het is het laatste Dolly Dot nummer dat we in het hitdossier terugvinden op een 18e plaats in de top 40.

In februari 1988 werd bekendgemaakt dat de groep uit elkaar ging vanwege teruglopend succes. Op 2 oktober 1988 gaven ze een afscheidsconcert in de Escape in Amsterdam. De Dolly Dots. 6 meisjes, 6 vrouwen, zusjes voor altijd. Zij toerden over de hele wereld met hun hits. Maakten in 10 jaar tijd 19 albums en 27 singles, waarvan 1 nummer 1 werd. Een aangename herinnering van zang- en danstalent dat niet meer staat in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Nieuw.

at 10 p.m. Feel the 70s with Roger Dudman. 70s soirée at Seabreeze AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

gezellig dat je er weer bij bent dit uur. Mijn naam is Frank van den Berg. Goedenavond. Ik ben er tot de klok van 11. Tot het nieuws van 11. We begonnen met een hele mooie van Eric Clapton en Mike Knopfler. Uit het jaar 2014. Eric Clapton and Friends, The Breeze van het album. Ik heb vandaag hele leuke dingen meegenomen. Bill Gates, Joe Bonamassa, Richie Cosson, BB King, Rebecca Russell Band. En deze is natuurlijk ook wel een mooi Coco.

0: band. Gespeeld met BB King, met Bobo, Bono, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, om er een paar grote namen op te noemen.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Luister jij ook mee? Natuurlijk luisteren we mee. We luisteren altijd mee. Voor Reba Russell hoorde je Rick Estrin met zijn Nightcats. Everybody knows. Nummertje 2012 wat ik nu draai. No good. Ik probeer altijd wat van deze magnifieke gitarist te spelen. Ik heb het niemand anders dan Mr. BB King.

56-jarige Richie Kotzen. Hij speelde gitaar al vanaf zijn 7e. En toen hij 19 was, had hij zijn eerste studioalbum. Nou, er komt toch heel wat uit Pennsylvania, hè? Goeie muziek, hoor. Radio Zeeblies, 1395 AM en 1098 AM. Alleen de zender van 1395 is heel even uit de lucht om te gewerkt wordt op het dak. En ik heb me laten vertellen dat einde van het jaar zou het helemaal rond zijn. En dan zou ook weer de antennes weer gemonteerd zijn. We wachten het even af.

Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. 1098 1395 Seabreeze AM.

iets stevigere muziek van hem gewend. De nummer Savannah is wat rustiger. Joe Bonamassa is dit. Ja.

denken, hey, ik wil dit programma nog eens terugluisteren, kan hè. Dan ga je naar onze website www.radiozibris.nl. En dan het kopje bovenin programma's en dan gemist. En dan scroll je naar beneden, ik sta op nummer 30. Frank van den Berg, vind je me daar. Het programma Frank in de Blues. 8 minuten over de klok van 10:30. Phil Gates.

Nou, niet echt een blues nummer, maar ik denk, ik gooi er gewoon in. Ik vond het gewoon leuk. Een oude 1956 van Elvis Presley. De King. Weer een andere King. Shake, Rattle and Roll.

begin lekker rustig. Dat is altijd, hè, met Fleetwood Mac. Dat is ook weer een oude uit 69.

iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

een beetje eerder afbreken dan gebruikelijk. Start mijn laatste plaat. En je hoorde trouwens een stukje van Mike Zito.

30 DJ's. Daarmee komt weer een mooi bluesprogramma van Steve James. Een iets ander type, wat rustiger, relaxter. Uit de UK. Volgende week ben ik er weer. Ik zou zeggen, heb je een plaatje? Stuur me een berichtje. Zal ik hem voor je draaien. Frank Ed van den Berg. Nee, Frank van den Berg @radiozibries.nl. Tot de klok van 11 uur. The New Master Sounds.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt, waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, you're exactly in the right place. I've some great artists coming up. I've got Government Mule, Joe Bonamassa, Alice Armstrong and Gary B.B. Coleman, just to name a few. And my artist of the week this week is Joanne Shaw Taylor from her album called Black and Gold. So that all adds up to a lot of blues to fit in 1 hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, Government Mule is an American Southern Rock jam band. Formed in 1994 as a side project of the Allman Brothers Band guitarist Warren Hayes and bassist Alan Woody. So, the band released their debut album, Government Mule, in 1995 and have since released an additional 9 studio albums. The band's first ever blues album, Heavy Load Blues, was released on Friday, November the 12th on Fantasy Records. So from the album, here is Government Mule with a song called Hole in My Soul.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Dit
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: kan je niet alleen af dan. Wat is dit? Haal dat stink, stuur die jongens eruit uit. Kijk hem blazen zeg. Ach jee, flinke vent hoor. Hij kan niet eens eentje even binnenkomen.
1: Meneer, gaat u nou maar mee, dan is er niets aan de hand.
0: Ik ga helemaal niet mee.
1: Gaat u nou maar mee.
0: Ik ga niet mee, eruit.
2: Verloren, die heb ik te pakken.
0: Ja, je kan er veel meer.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana

0: werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
0: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Oh, de 1395 HM
13: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
13: Nu
2: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Hey, kijk daar eens zitten.
2: Waar?
1: Daar.
2: Wat een leuk...
1: Sst, daar komt ze aan.
3: Zeg, heeft een van jullie misschien een vuurtje voor me?
4: Voor jou altijd. Shit, hij doet het niet.
1: Wacht maar, ik heb vuur.
3: Dank je. Ik heet Ilona. Heb jij misschien zin om vanavond met me te gaan?
5: Met een Dokai aansteker? Klik dit meteen. Dokai, de elektronische wegwerpaansteker. Die gooi je pas weg wanneer die echt leeg is.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht